0: Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd.

0: Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

Catcher. Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Ear Catcher.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen

0: die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Zandvoort, Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer in het oosten en noordoosten stevige buien en ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De linker rijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
5: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
4: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
6: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
4: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 11 kilometer langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM Agenda.
1: Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. De 6e editie trapt vrijdag af met een keynote door Juliette Legler over de verborgen invloed van milieuchemicaliën. Of kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, een rondleiding in het Huibrechts Instituut, lezingen over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Op de open dag van de amandelboom maak je kennis met deze hechte en warme woonomgeving en krijg je inzicht in het vacatureaanbod en ontmoet je team en buurtgenoten uit de regio. Het is een gevarieerd programma voor jong en oud. Er zijn rondleidingen, meer dan geopende huiskamers te bewonderen, er zijn kinderactiviteiten en een gezellige markt. De open dag is zaterdag van 10 tot 1 in de Amandelboom aan de Noordhouderingelaan 82 in Bilthoven. Altijd al meer willen weten van de kloostertuin op Oostbroek? Nieuwsgierig hoe de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug het landschap hebben beïnvloed? Of wie hier woonde en werkte in vroegere tijden? Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens een wandelexcursie met de vrijwillige gidsen van IVN De Bilt. De rondleiding start zaterdag om 2 uur op het landgoed, tegenover het winkeltje aan de Bunningseweg 45A in De Bilt. Deelname is gratis. Aanmelden kan via ivndebilt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam een kwartier vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken 11 kilometer file. 10 minuten extra op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Afrit Schaarsbergen. En 10 minuten dan weer op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
5: In de buurt.
6: Roulette FM.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
8: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
7: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
9: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
7: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 25 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaak in 13 kilometer file. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 10 minuten vertraging 6 kilometer file. 20 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoppen Hoevelaak 15 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Ossen kwartier vertraging tussen Knoppen Valburg en Ravenstein 10 kilometer. En 10 minuten op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en Knoppen Hattemerbroek 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulvakanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een hele drukke ochtendspits door regen en door ongelukken. De files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muiden 11 kilometer file. Veel vertraging door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. De A1 Apeldoorn Amsterdam 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Kwartier op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord. Een kwartier op de A12 Arnhem-Utrecht door een ongeluk bij Maarsbergen. Daar is de weg ook weer vrij. En een kwartier op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Ermelo en Stand 0 de 4 kilometer file. A50 Os richting Arnhem ook tussen Knoopend Bankhoef en Renkum 12 kilometer. Op de A50 richting Os 12 kilometer tussen Valburg en Ravenstein. Een kwartier vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. En een kwartier op de N325 Duitse grens richting Velperbroek 10 kilometer file tussen Lente en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Altijd in de buurt.
5: Roulette FM.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsgebruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
6: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
8: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
6: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 20 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer file. 20 minuten op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Afrit Soest en Blarikum. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blarikum en Watergraafsmeer, 25 minuten vertraging, 18 kilometer file. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal, 3 kilometer file. En 20 minuten op de A28 nog steeds Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort Utrecht bij Knoopend Rijnsweert 5 kilometer file, de weg is weer vrij. Bijna een half uur vertraging op de A50 Os Arnhem tussen Knoopend Bankhoef en Renkum, 13 kilometer file. Een kwartier op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Knoopend Ressen en het Gelderdoop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
10: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bild benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het jawoord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 7 kilometer file door een auto met pech. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 Lelystad richting Muiden tussen knooppunt Gooimeer en Muidenberg 3 kilometer file. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Ermelo en Amersfoort-Vathorst 17 kilometer file. 25 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 13 kilometer file. Wat hier op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Strip Festival op 9 en 10 oktober met

0: over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Altijd in de buurt.
4: Roulette FM.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. De loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam nog 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. A6 Lelystad-Muiden. Een kwartier extra reistijd tussen Almere Stedenwijk en Muiderberg. 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. 10 minuten op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Grijsoord. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. A50 Apeldoorn-Arnhem door een kapotte vrachtwagen. File van 12 kilometer tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Utrechtse Heuvelrug gaat mogelijk meedoen aan een regionale samenwerking van gemeente, waterschappen, de provincie en omgevingsdienst om schadelijke stoffen in het water terug te dringen. Hiervoor gaat het college de overeenkomst grip op indirecte lozingen onder voorbehoud ondertekenen. Met de gezamenlijke aanpak willen de betrokken partijen verontreinigingen zoveel mogelijk bij de bron voorkomen. Het gaat hierbij om vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Ook worden bedrijven gestimuleerd zelf maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen. Op deze manier wordt er bijgedragen aan schoner water en een gezonde leefomgeving. De ondertekening is onder voorbehoud omdat de gemeenteraad in november nog een besluit moet nemen over de nieuwe begroting. Daarin wordt het benodigde structurele budget voor toezicht en handhaving meegenomen. Provinciaal gedeputeerde Van Schie gaat met gemeenten overleggen over voorrang van huisvesting voor buitenlandse buschauffeurs. Die toezegging deed hij omdat er zorgen zijn over de uitzendbureaus die momenteel voor onderdak zorgen van deze werknemers van Transdev. Transdev is het busbedrijf dat voor UOV diverse buslijnen in de provincie organiseert. Het bedrijf kampt met grote personeelstekorten en lost dat op met de inhuur van internationale chauffeurs. Zij worden door uitzendbureaus geworven en gehuisvest. Transdev heeft zo'n 120 buitenlandse chauffeurs in dienst. Zij komen uit landen als Polen, Spanje, Tsjechië en Griekenland. De angst heerst dat deze werknemers dakloos raken als zij onverwacht ontslagen worden. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meer Bomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Odijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meer Bomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Earcatcher.

0: Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Altijd in de buurt.
4: Roulette FM.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
9: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bild benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het ja-woord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Gevonden!
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl.
6: Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt.
8: Roulette FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen.

0: Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode. Afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Het aantal nieuwe besmettingen neemt de laatste tijd af. Het RIVM denkt daarom dat de piek voorbij is. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat dus niet door. En er is weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus, maar vanaf maandag kunnen ze weer met de trein. Het weer, op steeds meer plekken zon. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoekers

0: rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
1: Radio zoals het hoort.
2: Roulette FM. Don't remember your first name.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lunette FM, regio nieuws.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bilt benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het jawoord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Altijd in de buurt.
6: Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de algemene financiële beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen

0: Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Vanwege datzelfde ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Kus.

0: regionieuws.
1: Utrechtse Heuvelrug gaat mogelijk meedoen aan een regionale samenwerking van gemeente, waterschappen, de provincie en omgevingsdienst om schadelijke stoffen in het water terug te dringen. Hiervoor gaat het college de overeenkomst grip op indirecte lozingen onder voorbehoud ondertekenen. Met de gezamenlijke aanpak willen de betrokken partijen verontreinigingen zoveel mogelijk bij de bron voorkomen. Het gaat hierbij om vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Ook worden bedrijven gestimuleerd zelf maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen. Op deze manier wordt er bijgedragen aan schoner water en een gezonde leefomgeving. De ondertekening is onder voorbehoud omdat de gemeenteraad in november nog een besluit moet nemen over de nieuwe begroting. Daarin wordt het benodigde structurele budget voor toezicht en handhaving meegenomen. Provinciaal gedeputeerde Van Schie gaat met gemeenten overleggen over voorrang van huisvesting voor buitenlandse buschauffeurs. Die toezegging deed hij omdat er zorgen zijn over de uitzendbureaus die momenteel voor onderdak zorgen van deze werknemers van Transdev. Transdev is een busbedrijf dat voor UOV diverse buslijnen in de provincie organiseert. Het bedrijf kampt met grote personeelstekorten en lost dat op met de inhuur van internationale chauffeurs. Zij worden door uitzendbureaus geworven en gehuisvest. Transdev heeft zo'n 120 buitenlandse chauffeurs in dienst. Zij komen uit landen als Polen, Spanje, Tsjechië en Griekenland. De angst heerst dat deze werknemers dakloos raken als zij onverwacht ontslagen worden. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meerbomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Odijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meerbomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je ruim 20 minuten. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Stroe 10 minuten oponthoud. En op de N224 van Veenendaal naar Arnhem rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A12. Hier is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: I guess you moved on really easily.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Stroe ben je een kwartier langer onderweg. A12 van Utrecht naar Arnhem, ook een kwartier vertraging. Tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek komt er een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten extra. En de N224 Veenendaal-Arnhem, tussen de N304 en de A12 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Twee schoonmaakbedrijven hebben €700.000 aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en zo'n 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land 100 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat 13 kilometer ervan. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Je bent 25 minuten langer onderweg. A12 Utrecht Arnhem tussen Veenendaal West en Wageningen een kwartier vertraging. En bij Oosterbeek staat 2 kilometer door een ongeluk. 20 minuten vertraging heb je daar. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein een kwartier extra. En de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 25 minuten vertraging. Dat komt door het ongeluk op de A12. Dan de N225 vanuit Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 5 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. En je bent 20 minuten langer onderweg op de N304 van Ede naar Apeldoorn bij Otterlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO-NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nu bijna een half uur vertraging op de A1. Vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal West en Oosterbeek ben je een half uur extra kwijt. Dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. Door het ongeluk op de A12 loopt het ook vast op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 heb je 20 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 is het oponthoud 20 minuten. Dan de N310 Elburg richting Arnhem tussen de Harskamp en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
8: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken en het wordt opnieuw rond de 20 graden.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op een aantal wegen in de regio loopt het goed vast. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ben je ruim een half uur lang onderweg tussen Amersfoort Noord en Stroe. Dan de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Er staat 6 kilometer file. Staat er zo goed als stil. De vertraging is bijna een uur. A12 van Utrecht naar Arnhem, die is weer vrij na een ongeluk bij Oosterbeek. Je bent nog wel 25 minuten langer onderweg. En daardoor loopt het ook nog vast op de N224 en de N225. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Altijd in de buurt.
5: Roulette FM.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amsterdam-Noord en Voorthuizen doe je er een kwartier langer over. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord. Daar staat het zo goed als stil tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug over 10 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijs ook dicht en heb je meer dan een uur vertraging. Verkeer richting het noorden van het land kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Dan op de A50 van Arnhem naar Os. Eerst tussen Grijshoort en Heteren 10 minuten vertraging. En verderop tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. De N225 vanuit Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50. 4 kilometer, dan is de vertraging een dikke 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
10: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt.
1: Roulette FM.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liepen protesten uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico, welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Goed nieuws voor de mensen in de rij op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Het staat zo goed als stil over 6 kilometer tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is nog flink, maar die neemt dus wel af. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os, tussen Knopend Grijshoort en Knopend Valburg ben je een half uur lang onderweg. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A325 van Arnhem naar Nijmegen, tussen Knopend Ressen en Nijmegen 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. We'll be right back.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
8: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
7: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nog 1 file. De spits is dus zo goed als voorbij. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Heteren doe je er nog een kwartier langer over. De vertraging neemt af, want de weg is daar weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
12: Het wordt heel erg leuk vandaag.
13: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.

0: eigenlijk zo lekker. Los Frequency, lokale DJ-act hier uit Utrecht. Live It All hoorde je hier op Roulette FM. Dat is een goed begin van je donderdagavond, dat kan ik wel zeggen. En welkom bij het programma Lokaal Kabaal, uitzending 149 alweer. Het gaat heel hard wat dat betreft. Toch mensen? Gaat wel hard, hè? Ja. Dit is het programma voor lokale artiesten dus. Ja, en jou natuurlijk. Laten we jou zeker niet vergeten. Hier hoor je namelijk veel over jouw lokale artiest. En van hen zelf. En dat hoor je in de vorm van interviews. In de vorm van live muziek. Je hoort ook waar je heen moet voor al dat lokale talent. En voor die lokale muziek. Buiten dit programma om. Blijf lekker zitten. Het is wel lekker weer. Dus kan je aan ook weer niet zoveel verwijten. Maar dan mis je zoveel. En we hebben een bomvolle show. Hij is ietsje lichter geworden deze show. En vervolgens kwamen er toch ook weer andere dingen bij. Er is veel te doen. Je moet er snel bij blijven. Ga lekker in je stoel zitten. Doe je autoriem vast als je die hebt in die stoel. Is wel raar als je dat zou hebben trouwens. Maar goed. En wil je dat delen, hoe je erbij zit? Ik vind dat leuk om te horen. Je kan dat via allerlei socials doen. Roulette FM, Merk van Omroep Zout zit op allerlei socials. Facebook, Insta, X, Blue Sky. Het zit er allemaal. Ik ga beginnen even met nu de lijn open te gooien. Hij is nog aan het laden, zie ik. Maar je kan zeker alvast een berichtje sturen op WhatsApp. 06-16-14-3680 staat voor je klaar. Als we verbinding hebben, stuur gewoon alvast je bericht. Komt vanzelf goed. YouTube, die hoef je niet aan te slingeren voor vandaag. Het is ik en nog iemand in de studio. En muzikale gasten, die zijn we in via de telefonische lijntjes. Dus we doen het gewoon lekker als een audio spektakel. Niet audiovisueel, maar audio spektakel. Je mag daarin zeker reageren. Ook Lokaal Kabaal zit op allerlei socials. Wij zitten onder andere op Facebook. Ook op Instagram. Ja, dat is waar ook. Daar zitten we ook nog. @rfm_lokaal_kabaal. Gewoon eventjes zoeken. En dan krijg je een leuk kijkje in de studio. Normaliter. En dat is zeker nog de moeite waard met oog op andere uitzendingen. Om daar even te kijken hoe zag het er allemaal uit. Wat doen al die artiesten? Wat doen wij allemaal? Het is een ding. Ik kan het je vertellen. En ik zit trouwens persoonlijk als DJ ook nog op X. Ook daar kan je een DM'tje naartoe sturen. @debuurtvriendelijke DJ. Dan is het zo lastig te vinden. En het zit helemaal aan elkaar geschreven ook. Dus,
1: je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. En stuur ook daar allemaal berichtjes. Ik kijk ze allemaal na en je krijgt een reactie. Vanavond, geen Henny. Geen Henny van het geluid. Dat heeft te maken met de geplande gast. Henny is er met name om het geluid lekker te laten klinken van onze artiesten. Het algemeen geluid doet hij ook wel wat mee een beetje. Maar het is met name voor onze artiesten. En wij hadden gepland in het kader van van een event over... Nou, niet aanstaand weekend, maar het weekend erop. En zal ik dat vast zeggen? Nee, ik laat je nog een klein beetje in spanning. We hebben daar een soort van thema op gehad. Helaas... Onze artiest is afwezig. Moest last minute afzeggen. Is heel jammer. Was Jolan. Hij is al vaker hier in de studio geweest. Komt misschien een andere keer. Maar dat gaat waarschijnlijk niet zijn voor desbetreffend event op 10 oktober. Maar we hebben nog wel gelukkig andere muzikale gasten. En sowieso heel veel muziek. Heel veel muzikaal nieuws. Het zit nog steeds ramvol wat dat betreft. We hebben ook kunstenaars ideeën. Voordat ik dat eigenlijk ga doen. Henny is er dus niet. Henny van het geluid. Hij heeft alle tijd om zijn hand ergens anders in te steken dan het geluid. Degene die er wel is. Is degene die ervoor zorgt dat het allemaal strak loopt. Goed op schema. Dat het inhoudelijk allemaal goed in elkaar zit. Ja, zij zorgt er ook voor dat al die leuke grappen die je iedere keer weer opnieuw voorbij hoort. Dat die gewoon netjes uitgetikt zijn. Ook daar is zij verantwoordelijk voor. Schudt heel hard nee. Larissa van het geluid.
2: Hoi, goedenavond. Overigens geen familielid van Simon van het productie. Veel voorkomend misverstand, maar...
0: Ja, Simon van de productie. Niet. Ja, ja. Hey, goed. Nou, dat is ook belangrijk om te weten. Mensen vragen dat wel eens. Vanavond hebben we dus geen Jolan. Wie hebben we wel? Nou, Suco 103 is wel live in de studio. Gaan we nog contact meeleggen. En waarom we dat doen? Dat wil je weten. En ze brengen allerlei dingen. En daar wil je zeker bij zijn. Dus hebben we aan het begin van het tweede uur in principe. Dus zorg dat je er voor die tijd zo en zo bij bent. Blijf gewoon lekker hangen. We hebben nog heel veel dingen. Zoals straks twee lokale artiesten. Maar eerst... Nou ja, eigenlijk ook nog straks de earcatcher. Maar eerst een oud earcatcher. Adam Arthur, She's a Mystery. Hier let

Nou, ik ben onder de indruk. En ja, Charlie Gier, Earcatcher met Jennifer. Ik kende deze plaat nog niet, tot ik eigenlijk vandaag de studio inkwam. Deze is geheel aan mij voorbij gegaan nog. En ik zit echt diep in de nieuwe muziek. Iedere vrijdag komt er nieuwe muziek uit.

0: dat is echt de dag waarop de meeste releases komen. Dat betekent niet dat het alleen maar op vrijdag komt. Er zijn ook muzikale releases op andere dagen. Maar vrijdag is echt de dag daarvoor vaak. En dat noemen we dan ook wel New Music Friday. En daar zit ik, ik zit echt om 12 uur 's nachts zit ik te wachten gewoon tot er nieuwe muziek uitkomt. Vaak weet ik ook wat er komt. Dus zo'n muzieknerd ben ik. Ik weet niet of dat iets is wat vereist is voor de radio. Maar volgens mij heeft niet iedereen dat. Maar het helpt wel. Deze Charlie Gier, echt geen idee. Zover ik weet in ieder geval is dit de eerste kennismaking. En Jennifer, het zou zomaar iets kunnen zijn wat ik in een lijstje favorieten ga schuiven. Ja, en dat is onze eercatcher natuurlijk. Heerlijke plaat. En als jij, net zoals ik, verrast wil zijn. Sterker nog, als jij nou gewoon als eerste erbij wil zijn ook met wat de eercatchers. Dan moet je eventjes op zaterdagochtend inschakelen tussen 9. Dan is er namelijk hier op Roulette FM opstaan met Juliaan. En daar onthullen we de earcatcher. Dus als jij als eerste wil weten wat de earcatcher is, moet je daar even naar luisteren. Sowieso een heel lekker programma. Een goed begin van je weekend ook wat dat betreft. Of is Ruben op de vrijdag een goed begin van het weekend? En misschien natuurlijk een beetje van hoe je werk is. Goed. Hoe zit het ook alweer verder met deze zender? Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht.
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westpop, Zijst, Amsterdam, Houten en Amsterdam.
0: Ja, dit is dé plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zowel ongekend talent als echt van die geroutineerde muzikanten. Die al heel lang in het vak zitten. Heel lang bezig zijn, misschien allerlei projecten. Je kent ze of je kent ze misschien niet. En je bent ze allemaal niet uit het oor verloren. Of je moet dus nog met ze kennis maken. Zolang het lokaal is, zitten wij er bovenop. Daarom die artiesten het ook zo zwaar. En ook vanavond weer twee lokale artiesten waar ik je mee graag mee laat kennismaken. En deze keer is dat een collectief of een band. En gewoon een artiest die heel vaak in bands en collectieven heeft gewerkt. Maar nu voor zichzelf met name in de spotlight staat. Dat collectief in ieder geval, ene collectief waar ik het over had, die hoor je straks. En die andere, daar ga ik het nu over hebben. En dan heb ik het namelijk over iemand die het dagelijks leven doorkomt als Robin de Geus. En die naam zou je zeker bekend kunnen zijn, want hij heeft al in best wel wat lokale bands gezeten. Groot bijvoorbeeld zijn 45 Acid Babies, Fuis. Hebben we hier ook wel eens laten horen. Volgens mij ook wel in dit item zelfs. En we hadden het vorige week toen we de earcatcher hadden van Naomi. Toen zei ik nog, lokaal tintje, deze Robin, beter bekend als Neko, is de gitarist voor Naomi. Hij is in dat opzicht op allerlei manieren actief. Maar hij is dus ook actief als singer-songwriter. En dat doet hij ook behoorlijk goed. Ik denk dat hij behoorlijk goed oplet met wat hij in de diverse samenwerkingen oppikt. En deze Robin Geus, echte Utrechter, hij zit een beetje in het indiehoekje. Net zoals de band waar ik het straks over ga hebben. En nummers gaan over kwetsbare onderwerpen. De struggles die je hebt met volwassen worden. En doen alsof alles goed gaat. En de onzinnigheid van het ophouden van een groot ego. Een beetje zo'n maskertje opzetten. Misschien doe jij dat. Misschien. Het is denk ik voor veel mensen herkenbaar. En je hoort die breekbaarheid terug in zijn teksten. Terwijl hij ondertussen bombastische crescendo's heeft. Tenminste, als Neko debuteerde hij een jaar of 4-5 geleden. En hij heeft inmiddels een single. En daar ga ik je mee kennis laten maken. Orbit van Neko hoor je nu.

0: say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Het geluid uit jouw regio.
1: Ja, knalt echt je speakertjes uit wat dat betreft. Copper King met A Cavity. En ja, dit is een artiest die, waarvan ik denk... Ik ben benieuwd wat er in de toekomstplannen zit. Want dit is al van een tijdje geleden. 3 nummers die je op de streamingsdiensten nog kan terugvinden. Maar echt van meer dan 5 jaar geleden. Maar misschien komen ze met nieuw werk. Want deze Copper King kan je aanstaande woensdag in de Moira tegenkomen. Ik zeg eigenlijk aanstaande woensdag. Is dat aanstaande woensdag? Het is in ieder geval volgende week in de Moira. Ik ga er nog... ik ga het in de concertagenda behandelen. Ze staan in de Moira tijdens een event. Eigenlijk moet je gewoon naar de concertagenda luisteren. Dan weet je exact wanneer je erheen moet. Maar het is ergens in de Moira volgende week. En ook Neko komt terug in de concertagenda. Ook daarvoor zeg ik, als je wil weten waar precies... want je hebt hem nu gehoord, dus je weet hoe fijn die klinkt. Het is ook echt als Neko. Het is in de helling. Die tip kan ik alvast geven. Dus ook op dinsdag. Beide staan in de concertagenda. Goed, en dat zijn onze lokale artiesten voor deze week. Straks dan spreek ik met Nicky, die ik eerder telefonisch aan de lijn had. En wij gaan het hebben over wat je allemaal kan doen bij kunstenaarsideeën. Maar eerst is er het regionieuws.
2: Roulette FM, regionieuws.
3: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bild benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het ja-woord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij Elst is de afrit namelijk dicht door een ongeluk en dit kost je onderweg ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Linda Layton met Echo My Heart hier op Roulette FM. Ja, en ik sprak eerder vandaag Nikki over wat er allemaal met Kunstenhuis Idea in de agenda staat. Wat zijn nou de highlights? Dit is niet het muziekje wat ik wil. Zo, eventjes even de passende. Ach, even de sfeer zetten zo. Juist. Denk je, dit klinkt hetzelfde? Nee hoor, ik weet wat ik doe. Zeg ze. Maar goed, Kunstenhuis Idea. Nikki, ik had er eerder vanavond aan de lijn. En we hadden het over wat er dan weer te doen is. Kom er maar in.
1: Ja, en zij is er vanavond natuurlijk wel. En daar zijn we heel erg blij mee. Want daarmee hebben we ook een beetje een gevoel voor wat nou echt de highlights zijn in de agenda van Kunstenhuis Idea. Telefonisch aan de lijn heb ik Nikki.
2: Hi, goedenavond weer.
1: Goedenavond. Hey, gezellig. En we hebben straks ook nog iets. Dat hebben we eigenlijk aan jou te danken. Heeft dat te maken met Kunstenhuis Idea.
2: Ja, zeker.
1: Ja, want we hebben Suco 103 later ook nog aan de lijn.
2: Ja, klopt. Ja, en die kunnen we zaterdag zien in het poppodium Peppel.
1: Ja, ja, ik ga daar straks al meer over vertellen. En dan hebben we met Lilian Vieira hebben we contact. Maar er is nog veel meer. Je hebt echt een hele lijst. En lekkere muzikale dingen ook. Echt hele leuke dingen.
2: Ja, ik heb speciaal wat mooie muzikale haakjes uitgezocht. om te beginnen woensdag 7 oktober. Want het is al... De kinderboekenweek is al gaande en ja. Die is 30 september gestart en die duurt tot met 11 oktober. Nou, en er staat natuurlijk in het thema van kinderen en kinderboeken. Maar we hebben dus in Beeldhoven een hele leuke silent disco, waarbij kinderen lekker tussen de boeken kunnen gaan dansen. Op alle kinderhitjes. Dus het is gratis, het is van 3 tot 5. Als je je kind even lekker wil laten gaan, dan zou ik zeggen, ga naar de bibliotheek in Beeldhoven en geef je kind een hele leuke ervaring door is misschien tussen de favoriete kinderboeken te dansen.
1: Dus dan staan ze tussen de boeken te dansen?
2: Ja.
1: Terwijl ze ook zitten te lezen? Of wat, hoe werkt dit?
2: Als ze zo goed kunnen multitasken, vind ik dat heel knap.
1: Het zijn alleen de meisjes waarschijnlijk. Stelt dan weer niet woke.
2: ze mogen vast wel dansen met een boek in hun hand. Dat kan ook allemaal. Maar ik denk niet dat het en is.
1: En wat is er nog meer?
2: Ja, ik heb eigenlijk zaterdag 3 oktober, dat is aanstaande zaterdag, dan is Luc Ranzijn in Theater Idea, dat is met zijn cabaretshow. Donderdag 8 oktober, eigenlijk vanaf dan, is het iedere donderdag schaken in Beeldhoven. Dan kan je tegen elkaar schaken van 10 tot 12 en of van 2 tot 4. En dat is eigenlijk voor alle leeftijden, of je beginner bent of iedere dag schaakt. Gewoon gezellig schaken met elkaar. Vrijdag 9 oktober hebben we de Singer Songwriters Night. En dat is een leuk muzikaal haakje in Theater Idea. En dat is een avond waarbij er drie getalenteerde singer-songwriters op het podium zijn. Waaronder Cornelius Leonardos. En hij is in 2013 al de jongste 3FM Series Talent geworden. En hij is bekend aan zijn deelname de best singer-songwriter van Nederland. Ook als finalist in het SBS6-programma de Talent Scout. En waarbij hij afgelopen jaar als een van de deelnemers aan het SBS-TV-programma Talent Unplugged ook heeft meegedaan. Dus het is een veelgezien personage op tv, maar ook met hele mooie liedjes.
1: Ja, om je in te breken, de beste singer-songwriter even voor alle, dat is een NPO-programma natuurlijk, hè? Dat was toen met Giel Beelen en Erik Corton en die waren altijd aan het huilen bij sommige nummers. Dus er zijn heel veel grote artiesten, tenminste die nu nog steeds heel groot zijn, zoals Michael Prins, Douwe Bob is ook in dat programma.
2: Zeker.
1: Maaike Oudboten, die komen allemaal uit dat programma. Dus deze is me iets minder goed bijgebleven.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik het ook niet allemaal heb gezien, maar die van Douwe Bob toevallig wel. En Douwe Bob, die is ook, hoe noem je dat, degene geweest die Jasper Bons, de volgende kandidaat, heeft gecoacht in het programma Talent Unplugged.
1: Zo, wat een bruggetje.
2: TV-programma, ja, prachtig bruggetje. Ik hou Douwe Bob even aan. Jasper Bons is is ook al van jongs af aan heel erg bezig daar en is geïnspireerd door een grote naam als Tommy Emmanuel en Harry Sacchioni. Ik ken hem niet.
1: Nee, sorry. Ik zeg dan altijd, ik heb al zijn boeken gelezen. En ik moet daarmee stoppen met die opmerking te maken. Wat daarmee bedoel ik, ik ken hem niet. Dat is nou zeker een muziek. En ik heb wel eens gehad, ik doe het nu gewoon even op de radio, maar misschien knip ik dit er ook uit. Dat weet ik nog niet.
2: Mag.
1: Maar ja, precies. Maar daarmee bedoel ik, ik ken ze niet. Dat zeg ik met name als ik denk dat het een artiest is. En ik heb nu al diverse keer gehad dat mensen denken dat ik dan echt dat echt heb gedaan. Of dat blijkt dat een artiest ook inderdaad boekenschrijver is. En dan denken mensen dat ik al hun boeken inderdaad ook echt heb gelezen. Ik hou van boeken lezen. Lees boeken, mensen. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee, ik ken je muzikaal niet. Dus.
2: Ja, nou, nee, ik ook niet. Maar misschien heeft hij wel een boek geschreven, I don't know.
1: Ja, heb ik dat dus niet gelezen, maar dat zeg ik alleen maar. Ja, nou, wat een ingewikkeld verhaal. En Gerco?
2: Ja, als laatste hebben we Gerco. Dus het is een drietal aan singer-songwriters die avond te zien zijn. En Gerco uit Drenthe, die heeft vooral een rauw en doorleefd stemgeluid. Hij werd in de jaren 90 geïnspireerd door optredens van onder andere Nirvana, Alice in Chains en Pearl Jam. Ja, die hebben allemaal ook wel een redelijk rauwe stem. Daar vanuit heeft Gerco zijn eigen onmiskenbare stijl ontwikkeld. Die te horen is op zijn 2025, vorig jaar verschenen album Lone Wolf.
1: Zo.
2: Ja, dat zijn dus vrijdag 9 oktober.
1: Grote naam.
2: Ja, dat is het idee, ja.
1: Niet, tenminste, Jasper Brons heeft iets lokaals een beetje. Want die heeft ooit wel eens in Utrecht heel even zijn propenduizen gehaald. Universiteit Utrecht. Maar voor de rest zijn het niet echt lokaal artiest, maar wel grote namen. Leuk.
2: Ja, zeker. Dus als je een singer-songwriter-liefhebber bent, zou ik daar zeker heen gaan.
1: Ja.
2: Ja. En vrijdag 9 oktober, dezelfde dag, maar dan in Theater het Lichtruim, hebben we de cabaretier Maarten Westra Hoeksema. En zaterdag 10 oktober voor de muziekliefhebbers en de muzikanten onder ons, onder de luisteraars, zijn er proeflessen in Beeldhoven en ook in Zeist. En aanmelden kan tot met zondag 4 oktober. Dus mocht je een instrument willen bespelen, niet zo goed weten wat, of je bespeelt al één en je wilt beter worden, dan zou je een proefles kunnen volgen.
1: En het zijn dan alleen lessen? Het is niet open huis of zo, dat mensen daar, dat er ook toeschouwers zitten of dat daar uiteindelijk naartoe gaan? Het is gewoon mensen kunnen gewoon lessen.
2: Ja.
1: In besloten kring, zal ik maar zeggen.
2: Ja, precies. En dan wordt je ingedeeld bij een docent en dan kan je een beetje kijken of een bepaald muziekinstrument bij je past of dat je je verder wil ontwikkelen.
1: Hartstikke goed. Ik ga het niet doen. Ik heb dat opgegeven. Ja, dat wordt echt niks van mij. Nee. Ik kan er wel leuk over praten, schijt. Nicky, hartstikke bedankt. Mensen kunnen inderdaad nogmaals de site raadplegen van Kunsthuis Idea voor de hele agenda. Maar dit zijn in ieder geval onze tips even.
2: Ja, zeker.
1: Nou, en dan hebben we diverse singer-songwriters. Dit is wel het programma van singer-songwriters. En bij voorkeur lokale artiesten. Dus dan nemen we degene die zo lokaal mogelijk is. Jasper Brons, daar gaan we denk ik dan even een plaatje aansluiten. Van de rij. Nicky, ik wens jou een hele fijne avond en alvast een fijn weekend.
2: Bedankt, van hetzelfde.
1: Dankjewel. Hey, hoi hoi.
2: Doei.

0: Jasper Brons. Echt een mooi nummer ook. Ook hem kende ik eigenlijk niet, terwijl hij al in allerlei grote programma's zat. Night is whatever. Ook wat dat betreft ontzettend nieuwe muziek. Dus zet maar.
1: Deze week nieuw.
0: Precies. Is gewoon afgelopen vrijdag uitgekomen. Misschien heeft het te maken ook met de avond, dat hij dat zo getimed had. In ieder geval lekker nummertje. En mocht je naar die open mic night of... Singer-songwriter night gaan. Ik denk dat dat wel wat wordt. Ik zit zelf eigenlijk ook nog van. Misschien is dat wat voor mij. Ik ga er even over nadenken. Ben je nou zelf een lokale artiest die je niet hier hoort in dit programma en dus al helemaal niet waarschijnlijk op de zender, maar die waarvan je denkt, ik wil dat ik hier te horen ben, of die artiest zou hier te horen moeten zijn, gooi dan even een lijntje uit naar ons. Het beste kan je doen is even een mailtje naar mij sturen, jordi.van.angeren@online.nl. Je kan ook de studio@roulettefm.nl of een van de socials raadplegen, dan bij voorkeur die van Lokaal Kabaal, het programma. Dat is het makkelijkste. Maar het allermakkelijkste is natuurlijk dus het mailtje sturen rechtstreeks naar mij. Dan heb je een direct lijntje. Dat is het handigste. Uiteindelijk komt het vast wel aan. En ja, mogelijkerwijs zit jij dan hier in de studio tegenover ons. Ik zeg ons, want Larissa van de productie is hier ook. Vergeet dat niet. En jij telt eigenlijk ook mee natuurlijk. Er zijn heel wat... Van trouwens, als het gaat om lokaal talent. Goh, zo, wat een overgang zeg. Als het gaat om lokaal talent trouwens. Dan weet ik ook nog wel een goede tip of een goede plek waar je terecht kan. Namelijk diverse open podia die hier in de omgeving zijn. En er zijn er heel wat van. En ik geef je inmiddels iedere week. Het was vroeger om de week. Maar inmiddels iedere week geef ik je een overzicht. Wat we ook wel liefkozend noemen.
1: Het Open Mic overzicht.
0: Precies, ongekend. Het is trouwens inmiddels ook uitgebreid met... Niet alleen zijn het open podia, open mics, maar het is ook open jam sessies. Het is een heel overzicht. En zeker nu het seizoen weer begonnen is, merk je ook dat er veel te doen is. Dus zo'n wekelijks update, die komt mooi uit. Algemene huishoudelijke mededeling wat dat betreft. Veel van die sessies zijn gratis. En het is echt heel erg leuk om naartoe te gaan. Hele goede muziek, vaak hele goede artiesten. Dus ik kan jullie echt aanraden. Zeker als je nou krap bij budget zit, is dit gewoon een hele goede tip als je nou van muziek wil genieten. Maar op de centjes moet letten. Ik kan me dat zomaar voorstellen. Ga dan naar zo'n open podium. Waar kan je dan onderheen? Nou, vanavond in Utrecht in Café Averrechts om te beginnen. Daar is vanaf 9 uur trapt het af. Om 8 uur lopen de artiesten al binnen. Kan jij ook als eventueel publiek gewoon naar binnen. En er wordt een schemaatje gemaakt en ergens in de buurt van 9 uur gaat het dan van start als het goed is. En dat is onder leiding van Eric Kearns, de godfather van open mic, zeg ik altijd. Want hij doet heel veel open podia. Hij heeft ook podia gedaan die inmiddels niet meer zijn. Hij heeft daar heel veel verstand van. En hij is degene die het vanavond leidt. Hij is degene vorige week die het niet aftrapte, begreep ik. Het was meteen de narratiefjes. Pardon my English, maar... Tenminste, dat is niet eens in Engels eigenlijk, maar... Pardon my language. Narratiefjes was degene die opende. Die namen daar ook behoorlijk de tijd voor, begreep ik van Eric. Gelukkig was het wel fijne muziek. Verder, naast de gebruikelijke mensen zoals Frans van Montvoort... ook nieuwe namen. Ivo Flores, Soul Rebel... Zij waren allemaal afgelopen donderdag aanwezig. Vanavond krijgen we misschien nog door voordat de uitzending eindigt wat er is. Zo niet hoor je het volgende week in ieder geval van. Dan is er donderdag 1 oktober, dus vanavond, ook een jam sessie met Jeffrey van den Berg. Is dat ook in Café Averrechts? Kijk even naar de productielijn. Hier gaan we op terugkomen, hoor ik al. Er staat een jam sessie in. Volgens mij is het iets anders. Maar dat geeft niet. Je kan er wel heen. Wat wel vanavond is bij de Rabo Open Stage de Ultra Jazz Jam Sessie. Die start vanaf 9 uur. En dat begint altijd met voorgeprogrammeerd opstellingtje. En die is onder leiding van Bob Roos. En die man heeft het nog druk. Want volgende week, 8 oktober, is er ook een Ultra Jazz Jam Sessie. En die is ook onder leiding van Bob Roos. Meestal wisselen ze het af. Kika Sprangers en Bob Roos. Maar nu is het 2 keer op rij. Misschien dat Kika dan straks ook een keer dubbeldienst moet doen. Ben je in ieder geval niet verkeerd mee uit. Want beide zijn lokale jazz legendes. Echt wel groot, voornamelijk als je een beetje hier thuis bent in muziek. En in jazzmuziek. Dan gaan we naar morgen, vrijdag 2 oktober. Om 8:30 is er een jam sessie in de Peppel. Eigenlijk nog weer een tipje vanuit Kunsthuis Ideeën. Die hebben we niet genoemd, of die heeft Nicky niet voorbij laten komen. Maar die geef ik je mee even in het overzicht. Zaterdag 3 oktober om 8:00 is er namens onze vriend van Boomerang Muziek weer een expat jam sessie. Ik zeg eigenlijk weer, maar hij is weer in Domkop. Maar die expat jam sessie is eigenlijk iets uitzonderlijks. Die is niet altijd. Ze staan wel heel vaak in Domkop. Dat is meestal op de woensdag bijvoorbeeld. Op zondag 4 oktober zijn er diverse open podia. Te beginnen om 3:00 met het open podium van Torrelaan Theater. En daar zijn diverse artiesten aanwezig. Je kan ook op de site vinden. De muzikale artiesten die je onder andere kan vinden zijn Rob Tyler, singer-songwriter uit Zeist. En E-Static zijn onder andere aanwezig. Maar het is een breder open podium. Ivy's Family, trouwens ook muziek. Maar er zijn ook cabaret, theater, noem maar op. Het is voor allerlei kunsten wat dat betreft. Op 7 oktober is er een open mic op Beton Thee. Dat is een soort van eenmalig iets. Onze vrienden van Mama Jo. En zij staan op allerlei plekken. En de laatste keer dat ze er ergens waren, was een tijdje terug in de Staten. En nu is het dus bij Beton Thee. Het zijn spontane acties. Het is Mama Jo versus Club Queer. En met een kekkerspelling wat dat betreft. Kan je om 7:00 heen. En als je het wat later wil maken, dan kan je zondag 4 oktober ook nog naar een open mic met Eric Kearns in het Oude Pothuis. Wat daar allemaal vorige week is, dat ga ik je straks vertellen. Eerst, de Rabo opent... ik heb er eentje trouwens gemist. Op morgen is het trouwens om 3:00 op de Vredenburg Open Stage in Tivoli ook nog een nieuwe editie van Kreukelzone. En ook dat is een open podium. En dat is deze keer, dan bieden ze altijd één artiest onder andere als soort van center stage. En dat is morgen Bohem, vanaf 3:00 kan je erheen. En wil je er nou weten hoe dat klinkt? Daar ging het namelijk om. De Middel hoor je nu van Bohem hier op Roulette FM.

0: Ik was helemaal verrast. Ik zat er helemaal vol in. Bohem met De Middel hier op Roulette FM. Naar aanleiding van dat ze morgen bij Kreukelzone zijn op de Vredenburg Open Stage. Het voorgeprogrammeerde, of de voorgeprogrammeerde artiesten daar. Nou, is er nog veel meer waar ik je graag van op de hoogte breng als het gaat om open podia? Dat is veel, hè? Ja. We moeten heel snel zo naar het nieuws. Lekker op de tijd gelet, mensen. Goed, straks ga ik je... Ik ga je misschien later in deel 2... ga ik je nog wel eventjes deel 2 van het open podiumoverzicht geven. We gaan zo naar het nieuws en naar de reclame. En blijf zitten, want straks hebben we Suco 103 aan de lijn. En je wil daarbij zijn, want ik vertel dan waarom we ze aan de lijn hebben. Ze hebben meer te delen dan alleen maar muziek. En je moet gewoon blijven hangen. Maar eerst dus het nieuws.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Altijd in de buurt.
7: Roulette FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden 2 panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
9: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
10: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
9: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
8: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu lokaal kabaal, Jordi van Angeren.
13: Roulette FM. Het is onze hypothese dat ze hier geil van worden, inderdaad.
14: In de Bilt hebben ze Roulette FM.

0: my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart, hier op Roulette FM. Ook dat hoor je op Roulette FM. Het komt hier allemaal voorbij en dat is heerlijk. Wij gaan heel snel... ik moet eerst eventjes deze altijd maken. Dan is het toch eventjes van mijn lijstje af. Als je net pas inschakelt, schakel is wat eerder in. Maar je bent wel op tijd voor een van de belangrijke items. Want ik ga namelijk iemand in de uitzending brengen. Het is onze muzikale gast. Ik heb het dan over iemand die... ik heb het eigenlijk over een collectief, mag ik wel zeggen. Van 3 personen. Die als lokale artiesten behoorlijk hun sporen hebben verdiend. Dit is eigenlijk een naam, als het gaat om lokale artiesten, die zou je wel moeten kennen. Alleen omdat ze ook individueel behoorlijk actief zijn. En naar aanleiding van dat lange bestaan heb ik ze aan de lijn. Tenminste, heb ik één van hun aan de lijn. Want als het goed is, aan de telefoon Lilian Viera.
2: Hallo, hoi Daddy. Hoe gaat u?
1: Ja, hij gaat goed. Ik zei al, het is een reden dat we je aan de lijn hebben. Want wat is er. Jullie bestaan al een aardige tijd. Hoe lang?
2: Nou, we bestaan nu 26 jaar. Maar je moet ook wel onthouden dat ik de band ben begonnen toen ik 2 jaar oud was. Dus nu ik 28 ben. We bestaan al 27 jaar.
1: You go way back, zeg maar.
2: Ja, echt. Zeker weten.
1: Hoe voelt het al om zo lang om die 26 jaar muziek te maken?
2: Nou, ik vind het wel te gek, want ik merk dus wel dat muziek komt steeds terug in een andere vorm. We zijn heel lang geleden begonnen met de drum en bass, gemixt met de Braziliaanse ritme. En dan, als ik met de mensen van nu praat, de jongere mensen van nu, zeggen, oh, drum en bass is helemaal te gek. Terwijl in de tijd was het een beetje rare muziek.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk, we waren een beetje te vroeg met de muziek. Nu begrijpen mensen heel veel meer, denk ik dan. Dus het is heel leuk. Het is heel leuk om te zien hoe de muziek verandert en hoe de interesses van mensen ook wel veranderen. Vind ik echt, dan blijft het wel actueel, denk ik dan.
1: Maar, ik kan natuurlijk zeggen,

0: een stukje misschien elektronisch, Braziliaans of Latin?
1: We spelen dus al Afrobeat, heel veel Afrobeat de laatste tijden. Nou, drum en bass, elektronica zit er heel veel in, disco ook. Dus, ja, het is een beetje van alles. Maar vooral om te dansen, zeker weten.
0: Maar waar komen al die invloeden vandaan? Is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen ding? Is het gewoon dat collectief dat er allemaal zoveel invloed zijn? Hoe komt dat precies samen?
1: Het varieert ook heel erg. Hè? Ik verzorg heel vaak de melodie en de tekst en zo. En dan Steven, die heeft heel vaak wel de ritme. Steven komt dus wel met de rare ritme, zodat rare ritme. De Afrobeat is niet raar, maar ik bedoel, heel vaak de ritme komt van Steven Kroeg en Stefan heeft dus al die. We nemen heel veel dingen van elkaar. Dus,
0: en zolang al. Wat zijn nou, als je nou één ding eigenlijk voor de geest moet halen, wat is nou wat je misschien het meest is bijgebleven in zoveel jaar muziek maken? Kan een optreden zijn, kan een ervaring zijn? Of?
1: Nou, de ervaring om bij de bruiloft te spelen van de koning. Dat is heel indrukwekkend geweest. Maar ook wel de concerten bij North Sea Jazz Festival. Onze tour door de Verenigde Staten naar Japan. Er zijn zoveel dingen. Zoveel dingen. Die angsten dat ik had met vliegen. Ik heb vliegangst en op een gegeven moment moesten we dus al heel veel reizen. Precies een jaar na 9/11. Er zijn zoveel mooie momenten. En 26 jaar, dat was heel heftig. Ook wel dat ik bevallen ben van mijn kind. En anderhalf maand later was ik al net optreden.
0: Zo.
1: Heel veel. De muziek was ook was echt heel erg een wezen in onze eigen leven. Hè. Dus,
0: ik kan er zoveel over doorvragen. Waar ik eigenlijk ook benieuwd ben. Ik wil eigenlijk eventjes naar. Want er staat iets aanstaande zaterdag gepland. Wat staat er gepland?
1: Nou, we gaan in de Peppo spelen. En we hebben dus al de repertoire van onze nieuwe plaat, onze nieuwe cd die uitgekomen is. Maar ook de vinyl is net klaar.
0: Ja, precies.
1: Dus dat wordt dus al inderdaad de viering van onze 25-jarig bestaan. Dan gaan we dus al een beetje naar binnen. Het is een familie als thema. Hè? Dus herinneringen dat je bouwt met je vrienden, met je familie. En dus daarmee zeggen, dan spelen we een beetje soul music en dan gaan we naar die variaties, hè. Heel veel Afrobeat, net zoals ik het zei. Dus, maar het gaat voornamelijk om familie en herinneringen dat je bouwt met mensen om je heen.
0: Heel veel denk ik om naar uit te kijken. Heel veel wat je kan verwachten, ook naar aanleiding van het album. Wat is iets wat jullie ook gaan doen waar mensen niet op gaan rekenen of waar jullie mensen mee gaan verrassen?
1: Mensen kunnen zich kapot schrikken als ik dus een clapping game zou doen.
0: Oké, vertel niet te veel, gewoon een tipje van de sluier. Hey, het is alleen maar passend om natuurlijk bij die release en bij dit zoveeljarig bestaan, het optreden in de Peppel zaterdag, het uitbrengen van de vinyl, dan moeten we eigenlijk de titeltrack denk ik afspelen.
1: Maar is alleen, heel leuk. Ja.
0: Kondig hem nog even goed aan, ik hoorde hem net al voorbij komen.
1: Oké, meus amigos, meus amores, mijn schatjes van Zeist. Oh, ik ging net Braziliaans.
0: Dat mag ook allemaal hoor.
1: Zeist, helemaal te gek. We komen even langs nog een keer om bij de Peppel bij jullie te spelen. En nu, mais além, even verder.

0: Maas-Alem van, ik zat even helemaal weg te dromen bij Suco 103. Maas-Alem hoorde je hier op Roulette FM. Ja, en aanstaande zaterdag is dus het optreden in de Peppel van Suco 103. En dan hebben ze, ter aanleiding van dat ze 26 jaar bestaan, ter aanleiding van dat het allemaal op vinyl uitkomt. Ja, en wil jij daar nou bij zijn, heb ik ook nog goed nieuws voor je. Eigenlijk ook weer, zeker als je krap in je budgetten, we got your back. Het was al bij het Open Podium Overzicht, daarover is misschien later nog deel 2 van. Maar, eerst even over Suco 103. Wij hebben nog 2 kaarten liggen. Om te winnen, voor het optreden aanstaande zaterdag. Snelheid is daarbij geboden, dus je moet echt snel reageren als je die kaarten wil winnen. 2 stuks, dus neem gezellig iemand mee. Nou, zaten we te denken, moet misschien ook niet weer te moeilijk doen. Eventjes niet te moeilijk toch lezen van de productie.
1: Nee, laat het niet al te moeilijk houden.
0: Dus gewoon even een vraagje, iets wat mensen kunnen weten, zeker de vaste luisteraar.
1: Zeker, let's do it.
0: En dan degene die het snelste reageert, die wint ze? Of gaan we verloten gewoon onder de inzendingen?
1: De snelste.
0: Dus hoor je het van de rest van de productie? Het moet dus snel, zeg maar. Ik ga nu een vraag stellen. Simpele vraag. Zeker als je vaker luistert. Maar ik heb het net ook genoemd, als het goed is. De zangeres in Suco 103, Lilian Viera, die ik net sprak. Zij treedt ook wel gewoon als zangeres gewoon individueel op. Of met andere mensen. En dat doet ze in een Utrechtse aangelegenheid. Waar iedere dag live muziek is. En heel vaak ook lokale artiesten. Het is ook eigenlijk altijd een beetje die Latin stijl. Welke etablissement, die heel vaak ook in de concertagenda wordt genoemd, bedoel ik? Als jij het weet, als jij de eerste bent die doorappt, dan maak je kans op kaarten. En we gaan straks vertellen. Nou, we kijken even hoe snel mensen reageren. Anders geven we misschien nog een hint als het heel lang duurt. Kunnen we dat doen, Larissa van de productie?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Dan is het tijd voor iets anders, namelijk. Oh. Die stond al te wachten. Ik wilde eigenlijk deze.
2: De verslavende plaat.
0: Precies. Vorige week heb ik hem geïntroduceerd. Een nieuwe verslavende plaat. Camilio, Steal Some Love. En het is nog steeds mijn favoriete plaat. En je hoort hem nu op Roulette FM.

0: De verslavende plaat. Roulette FM Agenda.
1: Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zaterdag kun je op Landgoed Zonheuvel in Doorn om 12 uur, 2 uur en 4 uur luisteren naar verhalen van bewoners en organisaties uit verschillende culturen tijdens de Maarten Mantelwandeling. En tussen 4 en 5 uur is Landgoed Zonheuvel het decor voor de aanstekelijke inactieve workshop African Talking Drums van Dr. Ulupemi Uludare. De deelnamekosten voor de workshop €5. Hospice De Wijngaard opent zaterdag de deuren voor het publiek. Tussen 2 en 4 uur kan iedereen binnenlopen in het hospice in Bos en Duin. De middag is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in het hospice, maar ook voor mensen die de wens hebben als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om 2:30 komen twee deskundigen aan het woord. Geestelijk verzorger Jacob van der Wal en kaderarts palliatieve zorg Henny Luchten. Hospice De Wijngaard vind je aan de Denneweg 2 in Bos en Duin. Jean Cole schreef jarenlang voor talloze artiesten, maar tegenwoordig alleen voor zichzelf. Hij kan met een liedje eerst zijn eigen hart breken en dan dat van zijn toehoorders, om daarna samen een beetje te genezen van dat gebroken hart. In de liedjes van Jean Cole vind je sporen van Jacques Brel, Wolf, Bierman, de dansbare muziek uit Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika en zelfs een beetje Bach en de Beatles. En natuurlijk wat zachte wijsheid van Leonard Cohen. Jean Cole treedt zaterdag om 8 uur op in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €15. Wil je je laten verrassen door de veelvormigheid en veelkleurigheid van paddenstoelen? Ga dan met de gidsen van Ivienne de Bilt mee op pad om te kijken op het landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. De start van de paddenstoelenwandeling is zondag om 11 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Eikensteeg 13 in Maartensdijk. De deelname is gratis. Informatie op iviendebilt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Dan ben je even weer helemaal op de hoogte van wat er te doen is hier in de omgeving. En dankjewel Tom. Hij is, niet veel mensen weten dat, maar hij is degene ook verantwoordelijk voor de ethisch lunch. Daar mag je best voor applaudisseren. Ik hoor je niet, maar oh. Ja, de Larissa van de productie doet hierin gewoon mee. Hartstikke goed. Ik was even verrast door de tijd. Zo hard kan het gaan. Ondanks onze afwezigheid van Jolan hebben we toch wat dat betreft veel nog te bespreken. Zoals deel 2 van het Open Podium Overzicht. We waren eigenlijk met de zondag gebleven. Want ik had het namelijk over Eric Kearns. Hij zit in het oude pothuis. En dan is om 9 uur weer een open podium daar in Utrecht. Ja, en wat daar is, ja, dat ga je pas aanstaande zondag zien. Kun je wel vertellen wat er afgelopen keer was? Nou, Eric zelf trapte daar wel af. Tom en Mechtel, die ik al vaker kort geleden heb gezien. Lisa Hansen was er, lokale artiest. Luigi, Frans van Montfort, heb je hem weer. En Mac. En dan heb ik het over Mac Hayden, oftewel Hayden Rose, muzikale vriend van de show. Zij had het zo en zo wat dat betreft aardig druk. Want je hoort haar vaker nog voorbij komen, kan ik je vertellen. Dan hebben we het open podium van Houten. Dat is het open podium in theater aan de Slinger. En daar is afgelopen maandag, of daar is aanstaande maandag van 7 tot 10 weer een open podium. Het was vroeger de ene week op woensdag, de andere week op maandag. Woensdag deden ze altijd dan 's middags, was een beetje onhandig. Nu doen ze het gewoon standaard op de maandag, maar dan is het dus om de week en niet meer iedere week. Nou, je kan zelf op de site zien wat er onder andere is, maar ik neem je eventjes mee. Een van de mensen die aanwezig is aanstaande maandag is Henry Glissenaar. Hij was laatst nog een van de deelnemers bij het WK Fluiten. I'm kidding you not. Deze man kan echt zo goed vogelgeluiden maken. Het is echt ongekend. En in dat kader is het heel leuk dat hij daarvoor de singer-songwriter Kip en Mook heeft. En na hem volgt Danny Cahill, Silver. En dan is er ook nog een stukje cabaret met Verkus Koeiman. Omdat het is een breed open podium wat dat betreft. Wat is er nog meer? Nou, dinsdag is er Tivoli, weer een Rabo Open Stage met Suzanne. Daar kan je vanaf 10:30 heen. En ook iets eerder op de dinsdag, 6 oktober, in de AQ de Flying Carpet Jam Sessie. Is altijd iedere eerste van de maand. En wordt bijna altijd geleid door Okement. En deze keer is dat het Brand Collectief. En dan is er ook nog een hele bijzondere open podium in Trapop. Daar is lang niet altijd een open podium, maar deze keer is een open jam sessie. Naar aanleiding van een speciale dag, die dinsdag. Het is Diversity Day, dinsdag 6 oktober. En het kader daarvan is een speciaal open podium in Trapop. Met Utrechtse artiesten. Allemaal het kader ook weer van de diversiteit te vieren en te eren. En dat mensen gewoon mogen zijn wie ze zijn. En daarmee mogen optreden. En dat is fijn. Dat kan in ieder geval hier. Dan is er ook nog... dan gaan we naar de woensdag eigenlijk. Ik wilde nog wel iets anders zeggen. In de AQ, vorige week was daar een International Open Stage. Die is er over een week of twee weer. En daar was Mac dus de host. En ze heeft daar ook opgetreden als host. Allemaal in het kader van dat ze later nog actief is deze week. Dan gaan we wel naar de woensdag. Ik vergeet nog steeds iets. Jezus, wat ben ik aan het rommelen. Naast Mac was er ook nog Damien en SC King. Om eventjes een paar namen te noemen trouwens. Bij de AQ in International Open Stage afgelopen dinsdag. Ja, dan gaan we eindelijk toch wel echt naar de woensdag. Twee open podia waar ik je mee kan verblijden. Ten eerste is er om 8 uur een jam sessie met Mike. Mike Scott, hij heeft ook heel vaak zijn eigen jam sessies, onder andere in restaurant Walden. Maar deze keer staat hij namens onze vrienden van Boomerang Muziek in Café Domkop in Utrecht. Van 8 uur kan je hem bezig zijn. Ja, en om 8 uur zijn de deuren open bij de open mic in De Moira. En dan om 9 uur ongeveer begint het muzikale programma. Ja, en ik weet niet wie... Het zijn tegenwoordig 3 hosts. Miley, ook wel bekend als Elisa, Imani, Ray en Meerte. Die we vaak hier in de show hebben gehad. Meerte was er de afgelopen keer samen met volgens mij Miley. En ze hadden onder andere Jerone Hill, Volterra en heb je er weer Hayden Rose, oftewel Mac. Mac Hayden, vriend. Zij is echt heel druk bezig geweest. En ja, waarom? Daar ga ik straks nog even iets meer over vertellen. Dat zijn alle dingetjes weer op een rij qua open podia. Ik noemde net Jerone Hill. En ik weet niet helemaal zeker of hij lokaal is. Maar het is een hele fijne artiest. Mooie gevoelige muziek. Napoli ga ik je nu mee kennis laten maken van Jerone Hill. Hier op Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Utrechtse Heuvelrug gaat mogelijk meedoen aan een regionale samenwerking van gemeente, waterschappen, de provincie en omgevingsdienst om schadelijke stoffen in het water terug te dringen. Hiervoor gaat het college de overeenkomst grip op indirecte lozingen onder voorbehoud ondertekenen. Met de gezamenlijke aanpak willen de betrokken partijen verontreinigingen zoveel mogelijk bij de bron voorkomen. Het gaat hierbij om vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Ook worden bedrijven gestimuleerd zelf maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen. Op deze manier wordt er bijgedragen aan schoner water en een gezonde leefomgeving. De ondertekening is onder voorbehoud omdat de gemeenteraad in november nog een besluit moet nemen over de nieuwe begroting. Daarin wordt het benodigde structurele budget voor toezicht en handhaving meegenomen. Provinciaal gedeputeerde Van Schie gaat met gemeenten overleggen over voorrang van huisvesting voor buitenlandse buschauffeurs. Die toezegging deed hij omdat er zorgen zijn over de uitzendbureaus die momenteel voor onderdak zorgen van deze werknemers van Transdev. Transdev is het busbedrijf dat voor UOV diverse buslijnen in de provincie organiseert. Het bedrijf kampt met grote personeelstekorten en lost dat op met de inhuur van internationale chauffeurs. Zij worden door uitzendbureaus geworven en gehuisvest. Transdev heeft zo'n 120 buitenlandse chauffeurs in dienst. Zij komen uit landen als Polen, Spanje, Tsjechië en Griekenland. De angst heerst dat deze werknemers dakloos raken als zij onverwacht ontslagen worden. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meer Bomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Oudijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meer Bomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Ja. En dit is ook de zender van lokale muziek, nieuwe muziek. Zo nieuw, je kan het bijna niet bijbenen gewoon. Er komt heel vaak veel nieuwe muziek uit. Maar vanavond zitten we er wel heel erg goed in, mag ik zeggen. Overigens, voordat we je kennis gaan laten maken met een plaat die je zeker weten nog niet eerder hebt gehoord. Je kan nog appen als het gaat om onze winactie van Zuko 103. Twee kaarten hebben we in de aanbieding. Je kan nog appen. Mensen, doe dat. We zijn op zoek naar waar in Utrecht Lilian Viera nog wel eens zingt. Een Utrechts etablissement waar je kan eten en iedere dag live muziek te horen krijgt. Een beetje in die Latin sound. Misschien een tipje van het begint met een P. Nou, nu gaan de reacties binnenstromen. Ik weet het zeker. Ondertussen dus. Wij gaan naar een plaat die je nog niet eerder hebt gehoord. Want
0: nieuw van lokale bodem.
2: Precies. En hij komt pas morgen uit. Ik heb het over de nieuwe plaat van Josh. Heeft hij ook met een producer aangewerkt waar hij niet eerder aan heeft gezeten. De plaat gaat over die zomerliefde. In die warme nachten. Het is een beetje een terugblik naar die zomer. En hoe spannend dat kan zijn, zo'n zomerliefde. Misschien is het een beetje verboden. Misschien is het, als het zwoel is, als het zomerliefde is, dat is wat deze plaat aantikt. En toepasselijk heet hij daarom ook Warme Zomernacht. En je hoort hem voor het eerst hier, nu, op Roulette FM.

0: lokale bodem.
1: Josh, warme zomernacht. Neemt je echt terug weer naar die warme zomer die het was? En het is eigenlijk nog steeds een beetje. Het is nog steeds best wel warm. Ja, dus het is echt lekker nazomer. Dus ik denk dat deze platen wat betreft ook wel heel goed doet. Josh heeft het heel goed gedaan. Hij was een tijdje terug, was hij begin dit jaar. Tijdje terug, ja, behoorlijk tijdje terug zelfs. Was hij hier in de studio, begin van het jaar dus. Ik denk dat hij hier nog wel even voor terugkomt. Om dit nog eventjes misschien live hier in de studio te doen. We gaan dat in de gaten houden. Morgen komt hij uit. Dan kan je hem zo vaak luisteren als je wil om nog een beetje terug te gaan. Ja, en er is meer nieuwe muziek. Deze kan je op zich straks al direct gaan luisteren, want hij is al beschikbaar. Maar je hebt hem zeker weten nog niet gehoord. Ik heb het dan over de nieuwe, zit ze er weer in hoor, Hayden Rose, vriendin van de show Meg Hayden. Zij heeft een nieuw plaat, die is vandaag uitgekomen. En ja, dit is een heel fijn plaatje weer. Zoals we, het doet een beetje denken aan middeleeuwen. Weet je, dat idee. En ze heeft het over de hoop in de mensheid. En over de aandacht voor het kapitalisme. Het is eigenlijk een aankondiging. Het is echt een protestsong. Maar met een lekker vrolijk tintje. En weet je, je moet er gewoon naar luisteren. Synthesized Sentimental. Net uitgekomen vandaag van Hayden Rose. Hoor je nu op Roulette FM. Today.

0: Deze week nieuw.
1: Goed. Meg Heiden was inderdaad deze week nieuw. En nieuw, maar wat ik wilde zeggen was...
0: Concertagenda.
1: Nog een keer.
0: Concertagenda.
1: Vormgeving, het is een ding vandaag. Geeft helemaal niet. Komt nog steeds op hetzelfde neer. Er is ontzettend veel te doen. We hebben het open podium overzicht gehad. En nu de concertagenda. Al die nieuwe muziek, al die dingetjes. Ik neem je mee. Waar naartoe? Naar de NAR vanavond. Het is al vanaf 4 uur gaande. De Radio Donderdag. En vanaf 11 uur tot 3 uur s'nachts in de NAR is weer een nieuwe editie van De Dansvloer. Met Aaron 030. Met een keur aan Utrechtse DJ's die daar zijn. De hele timetable kan je vinden op de site van NAR. Het is een beetje een verrassing nog. Dus laat je gewoon verrassen. En ga er gewoon heen vanaf 11 uur. Je hoeft niks te missen. En ook vanavond, en daarvoor moet je wel een beetje haast maken. Sterker nog, dat heb ik eigenlijk geen zin meer. Het is om 8 uur begonnen. Het concert van Kieke Sprang hebben we eigenlijk vorige week al genoemd. Mocht je daar zijn, raar dat je nu luistert. Maar veel plezier. Wat ook vanavond om 8 uur is begonnen, maar wel eventjes de moeite waard is, omdat het nog tot aardig laat doorgaat. In de AQ in Utrecht is de Indie Psychedelic Rock Night. Met 3 lokale bands. Twee lokale bands. Mogen wel correct zijn. Hester en Centerpiece Colored. En Platonic Smile is een Haagse band trouwens. Wel 3 bands die je krijgt voor de prijs van 1 in de AQ vanaf 8 uur. En ook al vanavond vanaf 8 uur is weer een nieuwe editie van Amplified in de Staten in Utrecht. Met 2 lokale bands. My Strange Addiction en Dead Dog Island. En nog een tipje voor iets vanaf 8 uur wat tot heel laat is. Maar dan in de base in Utrecht. Daar is Larikino. Lokale metalband, de support van... maakt het uit. Ga gewoon naar Larikino, kan je uitschelen. En dan is er vanavond om 9 uur in de grote zaal van Tivoli Vredenburg... lokaal legend Sinpal. Hij heeft een speciale bewerking van In Pieces of Tomorrow van Mendelssohn, deel 4. Doet hij met enige regelmaat dat hij van lokale stukken een eigen interpretatie brengt. Ook om 9 uur vanavond tot heel laat, 2 uur s'nachts in de helling, is een nieuwe editie van Digital Darkroom versus NFF en Nemo Vos. En dit is meer dan eigenlijk een muzikaal optreden. Dit is namelijk ook met VR, film en kunst. Er is van alles en het is allemaal door elkaar heen geblend. En ook daar is Sinpal bij aanwezig. Die man heeft het nog druk vanavond. Ook lokale DJ Indie Apollo's er onder andere. En er zijn nog veel meer artiesten die je terug kan vinden op de site van De Helling. Ja, en Jeffrey van den Berg hebben we al genoemd. Hij is in de Jam Night in het Oude Pothuis vanaf 11 uur te horen. Maak het misschien niet te laat, want in de grote zaal Tivoli zijn we weer terug voor een lunchconcert, klassiek, met het lokale Roscoe-kwartet. En dat is van 12:30 tot 13:30 smiddags. Het is ook maar kort, dus je moet er snel bij zijn. En dan is vrijdag en zaterdag staan ook in tekenen van de Orange Jazz Days dit jaar. Tweede editie. En dat begint ook met een lunchconcert in de categorie jazz vanaf 12:30 met Young Jock. En er is gedurende die vrijdag en zaterdag in Tivoli in de diverse zalen, Hertz, Cloud 9, Club 9, al, zijn allerlei jazzartiesten die optreden. Te veel om op te noemen, maar er staat een hele mooie timetable op de site van Tivoli. Dan gaan we blijven eigenlijk in Tivoli. Er is daar heel veel te doen. Ik ga ze niet alles opnoemen wat daar is. Maar één ding wat ik je wel graag wil meegeven is Mark Floor. Hij staat morgenavond van 8:15 als de support van Snelle. Nou, Snelle ook wel te gek het duwt. Niet lokaal, maar Mark Floor is dat wel als gene van de Herman Brood Academie. En laatste ding, erewoord van wat ik van met je deel op de vrijdagavond in Tivoli. Tenminste, net aan. Het is 11:30 s'nachts tot 4:00 s'nachts. Dirty House met onder andere FJDR in de mix. Daar kan je heen tot knetterlaat in de Pandora-zaal. Dan gaan we naar de Echo. Vanaf 8:00 is er die vrijdag de launch, de album launch van Multibeat. En ze hebben ook hele gaaf support meegenomen in vorm van cd'en. Laat op de avond in de Echo is er dan ook een nieuwe editie van Diep in de Groep. Met de lokale DJ's Lisa van der Brink en DJ Prima. Ik vind het echt allemaal prima wat dat betreft. En in de AQ is vanaf 8:30 morgenavond een Acoustic Band Nights. Met onder andere Ulf ten Haar in de line-up. In Trapop kan je morgenavond om 20:30 luisteren naar Blok Blok Blok samen met Forestera. En die eerste, dat is een lokale band. En in de Band Night is onder andere Blueprint, lokale band samen met Vrok, vanaf 11 uur te horen. En dan hebben we ook nog op de zaterdag een nieuwe editie van Beethoven Academy Concert. Dit is alweer het derde deel. En wat er gebeurt is dat 9 Beethoven symfonieën vanuit een nieuwe wetenschap worden benaderd. En die worden dan gespeeld door het Nieuw Philharmonie Utrecht. En dat is onder leiding van Johannes Leertouwer zaterdag. Van 1 uur tot 2:30 ben jij welkom in het Stadsklooster. En tijd eventjes voor wat muziek. Ik noemde Multibeat. Vorige week zat ze ook al in de concertagenda naar aanleiding van de albumlaunch. Hoe die muziek klinkt, dat kan je daar horen. Ik doe nog even een favorietje waar ik je graag noem. Multibeat werkt met heel veel mensen ook samen. Ginch en lokale artiest met een beetje Scandinavische touch, John Arie. Zij hebben Cold Nights en die hoor je nu op Roulette FM.

Lights van Multibeat. Even een favorietje van mij, samen met Ginch en John Ari. Een en al lokaalheid wat dat betreft. En ik neem je snel mee verder naar de zaterdag 8:30 in Amersfoort in het Parkhuis is de EP-release van Floor. Al die artiesten die EP's en albums en dergelijke uitbrengen. Je gaat er nog veel meer trouwens horen. Maar Floor is er ook eentje van en je kan haar dus horen om 9:30 tot 10:30 in het Parkhuis in Amersfoort. Bloed, zweet en braaksel. Ik kan er niet anders van maken. Roses Propaganda is in de AQ om 9:30 samen met nog twee lokale bands. En die hoor je dan daar met alles. Vrienden van Echo Live. Ja, Echo is natuurlijk 40 jaar. En die hebben allerlei events speciaal naar aanleiding van. En zaterdag 3 oktober vanaf 9:30 tot echt heel erg laat zijn er allerlei artiesten. Veel lokaal. Die in een hele aparte setting muziek vertolken, zeg maar. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld zangers of muzikanten van bands. Die buiten hun band om in gewoon een ander collectief spelen. Vrienden van Echo Live is het dus vanaf 9:30. En blijf zeker hangen, want ze hebben ook nog een leuke afterparty wat dat betreft. Dan gaan we naar Club Puma. Van 11 uur tot 4 uur 's nachts is daar een nieuwe editie van Move. En dat is onder andere met lokale DJ Hendrix. En dan gaan we naar de zondag vanaf 9:30. 's ochtends, wel te verstaan. Tot 11 uur is in de Observant in Amersfoort. Nieuwe editie van Proeven van Stijlkunst. Bach en Breakfast. Met lokale pianist Henry Kelder. En aansluitend in Paloma om 1 uur is Key Sentido Quartet als deel van de vele Latin-achtige muziek die je daar kan horen in Paloma in Utrecht. In Maals Amersfoort is een nieuwe iets van New Record Sunday, dus 1 keer in de maand ongeveer, met lokale pianiste V.I. Ze heeft een nieuw werk en dat presenteert ze daar. In Helling is een nieuwe editie van Helene Play, samenwerking met het restaurant. En daar is dus onder andere Neko samen met een andere lokale collectief, The Cosmic Collective. In Nar is een nieuwe editie van Weert vanaf 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Met lokale DJ's Nuno dos Santos en Vasco. En ja, in de Moira is dus de Folk Fusion Fest. Naar aanleiding van de Hayden Rose EP launch. En zij brengt Broos, Ashy en Copper King mee. Die je net al hoorde als twee lokale artiesten. Dan gaan we naar het Oude Pothuis. Tijdens de Lounge Night is er Gangster Jazz met Tim Kersies. En dinsdag is in het Oude Pothuis een Jam Night met Slow J. En dan is in Trap op woensdag van 6 tot 9 een nieuwe editie van Club 19. Waarbij je nieuw talent uit Leidse Rijn kan horen. In Aan de Slinger is er in de theaterzaal een try-out van Remy van Kesteren. Die je vanaf 8 uur die woensdag kan horen. En dan komen we op de donderdag. En dan geef ik je even alleen de dingen die je anders misschien niet op tijd genoeg hoort. Mark Floor, ik noemde hem aan het begin. Hij treedt op in de Pandorazaal om 8 uur samen met het support van Jopke. En laten we ook maar meteen naar Mark Floor luisteren. Zij heeft alles. Echt een favoriet van mij hoor je nu op Roulette FM.

0: Dan kan je de muziek terugvinden bij de Lokaal Kabaal playlist onder mijn account Jordy van Hangen of de Roulette FM account. Gewoon in Spotify klimmen en dan kan je het daar terugvinden. En als je naar de site van Omroep Zuid gaat, dan kan je daar bij het programma terugluisteren naar alle dingen, alle content die voorbij is gekomen in de uitzending. En check vooral onze socials om een leuk kijkje in de studio te krijgen. In ieder geval niet voor vandaag, nu hadden we ineens alleen telefonisch aan de lijn. Maar je kan nog steeds genieten van al die andere keren dat er was. En volgende week, ja, dat wil je ook wel zien wat dat betreft. Morgen is er weer, is het vrijdag, tenminste de laatste keer dat ik checkte wel. Dan is Ruben weer met zijn blik op het weekend en alle sport hier in de regio. En maandag kan je weer naar David Koster met luisteren met Maandagavond met Daaf. En ja, woensdagavond, dan is Ben en Bert er weer, het gezelligste radioduo op Roulette FM op de woensdagavond tussen 7 en 9. Nou, dat is een goede binnenkomen, toch? Ik ga jou dus bedanken. Mocht je zo gaan op pad gaan, dan wens ik je veel plezier. Blijf je naar Roulette FM luisteren, dan hoef ik je geen plezier te wensen, want dat komt helemaal goed. En ga je zo slapen, dan wens ik je alvast welterusten. Ja, en we gaan meteen door, denk ik, naar het nieuws. Dat is wel zo goed. Wat wil je nog zeggen?
1: Jordy, dankjewel.
0: Heel goed.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna €4,7 miljard van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlak bij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
10: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
9: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
11: Straks between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bilt benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het jawoord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Altijd in de buurt.
6: Roulette FM.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben erover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
8: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
7: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur. Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolios. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LHMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM. Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
1: Met nu
0: Nachtmix.